0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Mannekes, Pompie, kijk eens, mijn nieuw kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's
5: naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiekjournalist Karel Latree legt uit.
10: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
9: Verkijn zelf wil niet reageren, er loopt een onderzoek. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. En onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
8: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
8: uit de 60s,
1: 70s en meer.

0: heel verhaal van Wim Balieu gehoord, Anke. Wat een kakverhaal is dat. Wim Balieu, dat is de man van Balls and Glory. Was ook tv-chef op een bepaald moment. Hele fijne kerel. En die Balls and Glory, dat is een goede keten waar je balletjes kan gaan eten met puree erbij en zo. En die heeft een groot probleem, want die zit in Antwerpen op een plein waar altijd de markt plaatsvindt. En in het weekend, als al die mensen naar de markt gaan, dan moeten die ook een keer vlucht naar het wc. Maar wat doen? En er zijn geen openbare toiletten. En hij legde uit bij ATV hoe lastig dat is voor hem, wat er dan allemaal gebeurt in zijn restaurant.
1: Wat doe je als er op een zaterdag gewoon 500 mensen naar je toilet willen gaan, omdat je horecazaak toevallig naast een van de leukste markten van het land ligt?
2: Vandaag zijn de toiletten spik en span, maar vooral tijdens het weekend, wanneer er markt is op het theaterplein, worden de wc's van Balls and Glory wel erg vuil achtergelaten.
1: We zitten even in mijn kaksituatie. Maar dat is ook gewoon soms letterlijk, omdat je soms schrikt er eigenlijk van hoe dan mensen toiletten kunnen achterlaten. Je krijgt afgetrokken deuren, toiletrolletjes die verdwijnen, lampen die verdwijnen, sporen van drugsgebruik in je toiletten. En dan denk je, ja, godverdikke, dat kan toch de bedoeling niet zijn?
0: Nee, dat kan de bedoeling niet zijn. Dat is toch verschrikkelijk.
3: Daar had ik al een remedie op gevonden.
0: Wat?
3: Ik zou niet iedereen op mijn toilet toelaten. Allee, het is lief van Wim dat hij zo denkt, maar dat is toch geen avans?
0: Het grote probleem is dat het blijkbaar moet. Want dan hebben ze van ATV ook gevraagd aan het stadsbestuur, van ja, die markt is daar. Ja. Kan je dan geen toilet wagen daar? Zetten. Dat zou toch het makkelijkste zijn. He? Iedereen komt naar de markt. De markt is iets openbaar. Marktkamers moeten daar betalen. Je kan toch als kleine return ervoor zorgen dat de propere toiletten staan. En daarop zegt de stadsbestuur, nee. In de afspraken met iedereen staat dat de horeca verantwoordelijk is voor het toiletbezoek. Dus je zit daar soms met 500 toiletgangers op één weekend.
3: Maar heel vaak is dat toch dat je dan de sleutel moet vragen?
0: Ja.
3: En voor klanten? Want ik vind dat ook... Ik vind toch, als je zo echt naar het toilet moet... Mm-hmm. Ik combineer dat dan toch altijd met nog even iets gaan drinken of iets gaan eten of zo. Snap je? En anders zeg ik altijd heel beleefd van, mag ik even naar het toilet gaan? Ik zal ervoor betalen, dit of dat. En dan weet je van, ja, ik laat het proper achter, want ik ben hier al te gast en ik nuttig hier niks, ik consumeer er niks. Dus ik vind, als Wim echt zegt van 500 klachten per dag, was de kou snel af, dan is het of met sleutel, of zelfs in McDonald's, heel vaak krijg je dan een code op je kastticket en dat werkt pas. Maar ga toch niet, Jan en alle man, uw dingen, uw eigen interieur laten vernielen.
0: En ook drugs gebruiken.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei.
11: Met een enkel.
9: Schat, ça va?
11: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
11: Zo'n beetje.
9: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Sven en Anke.

0: allemaal zien we te... Als je nu vandaag wakker wordt en je denkt, boh, ik heb niet zo schone vooruitzichten. Ik weet niet, er staat er precies niks, als ik zo nu kijk. Nee, niks wat mij vrolijk maakt.
1: Oei, dat is wel heel triestig hoe je dat verwoordt.
0: Dan moet je even denken aan de gasten die nu volop ook aan het trainen zijn om in 2032, ik weet dat is nog redelijk ver, aan de Olympische Spelen van Brisbane mee te doen.
1: Ja.
0: 2032, dan is het daar in Brisbane. En meer bepaald roeiers. Want er is een zeer drastische beslissing genomen deze week. Ondanks dat er een open brief is gekomen van 542 toproeiers vanuit de hele wereld, dat de rivier die gekozen wordt om te roeien precies toch niet hun favoriet is, hebben ze daar toch beslist dat de Fitzroy River in Queensland de rivier wordt waar de Olympische wedstrijden gaan plaatsvinden.
1: Maar zitten daar dieren in die je willen opeten?
0: Het is de bekendste omgeving van krokodillen.
1: Ja, zie je.
0: Dat vertrekt hier van
1: Vloekske
0: uit Nederland of België of Duitsland.
1: Ja.
0: Oh, in 32 roeien tussen de krokodillen.
2: Je gaat wel doorroeien, je gaat niet treuzelen.
0: Nee, je gaat niet treuzelen.
1: Nee, maar
0: de Australische overheid heeft wel al nu gezegd, ja, we weten het. Ja, dat is een beetje een nadeel van de rivier. Het is wel heel mooi. Het ligt qua locatie ook goed. Het heeft ook veel voordelen. En ze hebben ook een zeer, zeer goede manier gevonden om geen last te hebben van de krokodillen.
1: Wat dan?
0: Je moet goed luisteren, hè? Australische overheid.
1: Ik moet wel zeggen, het werkt wel. Want ik had eigenlijk weinig goede vooruitzichten vandaag. En nu ben ik al helemaal opgebeurd. Ja, dus
0: de Australische overheid, de Olympische bond zegt, heeft een zeer goede manier om geen problemen te hebben met die krokodillen in de rivier als je als roeier gaat. Namelijk, gelieve armen en benen binnenboord

0: vrienden.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Allee, eigenlijk broeders en zusters. Onze kerken, dat weten we, lopen leeg op dit moment. Maar zometeen in de tip van Anke, een blijde boodschap om de kerken vol te laten lopen, Anke.
2: Helemaal waar. Deze heidene, en ik wijs naar mezelf, maakt vanavond haar comeback in het huis van God en Co.
0: Oh, oh.
2: Ik ga gaan, ze hebben mij gelokt. En als er nu priesters en pastoors aan het luisteren zijn en denken van, hoe is dat wonder kunnen geschieden? Ja. Ik vertel het zo meteen in mijn tip van 6:30.
3: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
3: 70s
1: en meer.
3: Dit is Joe Gold.

0: half zeven. Een tip voor een lekker katholiek leven. Er was een tijd dat ik elke zaterdagavond naar de mis ging, hè?
1: Ja?
0: In het tweede studiejaar. Ja, dan ben je nog zo van, ja, brainwashen zal ik het niet noemen. Maar ik weet nog dat ik na de eerste communie, ja, dan zei de pastoor, vanaf nu moet je elke week naar de mis komen. Hè? Ja. En ik heb dat een heel jaar helemaal alleen gedaan.
1: Want
0: mijn ouders werkten in de frituur. Maar wij woonden gelukkig naast de kerk. En ik ging een heel jaar naar de mis op zaterdagavond. Nu zit mijn zoon in het tweede studiejaar.
1: Ja.
0: En die heeft zich ook helemaal laten brainwashen.
1: Ja. Bekeren noemen we dat dan.
0: Want hij zegt, ik ga vanavond bidden in de kerk.
1: Oh, dat is goed.
0: Hij kijkt er enorm naar uit.
1: Vanavond, ja.
0: Hij gaat ook dansen en zingen in de kerk.
1: Okay.
0: Het is met de klas, met de school. Want Kermis Hasselt begint dit weekend.
1: Uh-huh.
0: En altijd traditioneel, de vrijdag ervoor, zijn er de Kermis Vespers.
1: De Vespers, ja.
0: Om 6:30 worden wij dus verwacht in de kerk in Hasselt. En je denkt van, ja, maar waarom gaat die Anke dan mee? Ja, ergens wel, omdat mijn zoon het dus echt gevraagd heeft. En omdat Tom, mijn man, never ever naar de kerk gaat.
1: Oké.
0: Maar het vooral, hetgeen dat mij echt over de streep definitief getrokken heeft, zijn de frietjes achteraf.
1: De frietjes achteraf?
0: Dus dan kom je buiten.
1: Op de kermis bedoel je?
0: Nee. Dus je komt buiten.
1: Ja. Uit de kerk.
0: Uit de kerk. En dan staat er een gigantische frietkraam.
1: Een katholiek frietkraam eigenlijk.
0: Een katholiek frietkraam, gesponsord door de kerk. En dan mogen wij daar frietjes eten.
1: En een goede kwakkeroomse mayonaise erover.
0: Exact. Ja, anders ga ik op vrijdagavond echt niet meer.
1: Ik vind dat tof. Je noemt het nu omkopen. Maar het is ook niet zo extreem uniek, hoor. Maar ik heb toch een goede vriend, Jacques, die pastoor is in Nederland.
0: Die hebben ze elke week of wat?
1: Nou, geen frietjes, maar hebben ze elke week, hebben ze dan na de mis, hebben ze bar in het atrium. Dat is aangebouwd aan de kerk. En dan, ja, sommige mensen gaan naar huis, hè, omdat ze thuis voor een kip aan het spit moeten zorgen. Maar de anderen gaan dan gewoon
0: een
1: glaasje drinken en nog eens bijpraten over het geloof, maar vooral over het leven eigenlijk. En dus nog met u en met de kinders.
0: En is dat ook met een hapje erbij?
1: Soms denk ik wel, hoor. En soms ook met een hapje bij.
0: Een bitterbal of zo.
1: Ja, maar wel goed met het. Dus je gaat naar de frituur eigenlijk.
0: Nee, ja, dus eerst geniet ik van het optreden van Max vooraan in de kerk.
1: Ja.
0: Hij heeft het al voorgedaan. Het is met een prachtig liedje met bijhorende moves.
1: Oké.
0: Dus, heel leuk. En daarna gaan frietjes eten. Dat is de perfecte start van het weekend.
1: Het is wel een pastoors die een kerk niet meer vol krijgen.
0: Zo dus.
1: Frietjes to the rescue.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
0: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
11: Wow!
10: Van Vibra.
12: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
12: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
11: Wow!
10: Van Vibra.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. It's a
15: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
16: Dit is Joe Gold.

0: plantjes van Kom op tegen kanker. Ik wil er toch even wat aandacht aan besteden. 1000 enthousiaste vrijwilligers trekken weer door heel Vlaanderen om die bekendse Gentse azaleas of azaleas, moet je Duitsburg zoals je wil, te verkopen aan winkels, op de markt, huis aan huis. Dankjewel daarvoor. Je zijn echt met vele duizenden die dat doen. Met zo'n kleurrijk plantje, dat weet je, steun je rechtstreeks de strijd tegen kanker. Een plantje kost 10 euro. Dat is nu ook niet het einde van de wereld. Je haalt een blikvanger in huis, zoals ze zeggen, in een persbericht. Je kan met cash of met bankcontact betalen. En de opbrengst gaat volledig naar wetenschappelijk onderzoek. Betere zorg voor patiënten en hun naasten en doeltreffende preventie. Kanker is zo'n rotziekte. We komen het allemaal wel eens tegen in ons leven, links of rechts. En dus koop een plantje, zou ik
1: zeggen. Sowieso, dat is goede karma. Koop een plantje. Kom op tegen kanker en Rode Kruis, die stickers. Ja? Allee, pleisters zijn het nu. Het is pleisters. Ja, dit jaar heb ik toch zijn pleisters. Altijd.
0: Ja, maar
1: standaard.
0: Suikerwafels van de KJ ook. Hè,
1: alles.
0: Ook. Ja, alles, hè. Wat? Zijn er grenzen?
2: Chocoladewafels.
1: Ik heb een scoutsdochter, hè.
0: Wat?
1: Ik heb een scoutsdochter, hè.
0: Ja,
1: dat ligt delicaat, hè. Als ik met suikerwafels van de KJ zou thuiskomen.
0: Is het waar dat een probleem is?
1: Ja, dan weet ik toch niet of ik daarmee wegkom.
0: Och, het is een vrede. Heb je het ooit gedaan? Ben je ooit gaan verkopen door aan deur?
1: Ik heb vroeger, hè, zoveel verkocht in mijn jeugd.
0: Ja?
1: Dat ik safe zit voor de rest van mijn volwassen leven.
0: Oh, wow.
1: Ik heb niks anders gedaan dan zitten leuren. Ik zat bij de Giro, voor Vredeseilanden, op zondag altijd bij de mensen gaan aanbellen. Dat was mijn favoriete activiteit.
0: Vredeseilanden, dat was zo van die poppetjes die je zo bijna als Lego-blokjes aan elkaar
2: kon klikken. Die sleutelhangertjes
0: waren
2: dat.
0: Ja, poppetjes, die kon je aan elkaar allemaal vasthangen.
2: Dan kreeg je zo'n open en was er zo druk op. En dan was de vriendjes al, ik heb al alles verkocht. En dan moest ik nog beginnen. Zo.
1: Vond je dat leuk?
2: Nee, ik zei best tegen mijn pa. Ik zeg, kom jong, geef me eens genoeg. Dan fop dat maar. En dan
1: allemaal.
2: En dan had ik geld voor de school, dan ging ik dat nadien nog verkopen met 2 euro winst. Dat is niet waar.
1: Dat is wel waar. Maar je trekt je staart niet terug. Nee, wij onthutsen.
2: Ik ga mee naar de kerk straks met Anke, denk ik.
1: Jij gaat naar de hel, maar ja, daar gaat je waarschijnlijk graag zitten, volgens mij. Joe?

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
1: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken gegaan. Dat komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
3: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
1: Verkijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat dat systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3. Een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase vindt speler Rob Schoofs.
4: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
1: Op 15 oktober neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: is van heel lang geleden. De moppas, volgens mij heeft hij net niet Jommekes moppenboek gehaald. Maar die was zeker een mop die bij ons op de speelplaats werd verteld. Het gaat als volgt. De klassieke uitvoering van een mop. Hier komt hij. Een jongetje van 7 staat bij de kassa met een grote doos Tampax.
1: Oh.
0: Het ging over Tampax, het ging niet over Always. Dus een jongetje van 7 staat bij de kassa met een grote doos Tampax. De kassière kijkt hem lachend aan en vraagt... Zo knul, zijn die voor je moeder of voor je zusje? Nee hoor, zegt het jongetje heel trots. Die zijn voor mezelf. Zegt de kassière, voor jou? Wat ga je daar nou mee doen? Zegt het jongetje, nou... Op tv zeggen ze dat je ermee kunt zwemmen, paardrijden, fietsen en dansen. En ik kan op dit moment nog geen van al die dingen.

0: Straks met inderdaad tickets voor 10 om te zien. Heel de dag worden die weggegeven, hè, voor dat grote feest in de Avansdom op 13 november. Eerst iets anders, misschien een wielerfeestje voor ons Belgen dit weekend, want drievoudig wereldkampioen Remco Evenepoel is de topfavoriet om zondag de individuele tijdrit in het Canadese Montréal te winnen. En dat zou hem meteen, Anke, een record opleveren, want nooit eerder werd een renner 4 jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Journalist Maxim Goetals is voor VTM Nieuws in Canada en we vroegen hem hoe graag Remco dat record wel wil.
1: Ja, die ambitie bij Remco Evenepoel is gigantisch groot, hè, want het is een man die leeft van records en van speciale verwezenlijkingen. En hij kan hier in Montreal voor de 4e keer op een rij wereldkampioen tijdrijden worden. Dat is nog nooit iemand gelukt. Dus wees maar zeker dat dat een drijfveer is voor Evenepoel. Wat ook een drijfveer is, is om eerst en vooral al op gelijke hoogte te komen van de 2 recordhouders qua aantal wereldtitels in het tijdrijden. Dat zijn Fabian Cancellara en Tony Martin, echte specialisten. Dus als Evenepoel zondag wint, komt hij al naast hen te staan, maar hij zou dus de enige worden of zijn die het 4 keer op een rij heeft gedaan. Dus dat is echt wel straf en uniek dus.
0: Ja, we gaan duimen. Is het een parcours voor Remco?
1: Wel, ik moet zeggen dat het parcours van de tijdrit een van de mooiste, zo niet het mooiste is dat ik al heb gezien. Het is net geen 40 kilometer lang, 39,9. En dan ligt de finish toch wel na een venijnige strook. Het is 400 meter waar het nog bergop loopt. Dus als het nipt zou worden, dan kan Evenepoel daar nog een laatste push doen om toch die wereldtitel binnen te halen.
0: Ik denk van wel, Grim, wat denk jij? Ja,
2: ik ook. Het is de beste tijdrijder ter wereld.
0: Concurrentie, ja, bijvoorbeeld Pogacar, die is er niet bij. Hè. Natuurlijk, na zijn val, die is er niet bij. Wout van Aert, die doet ook niet mee. Dat is pas volgende week, zeker.
2: Volgende week. Hij rijdt alleen het WK op de weg. Ja.
0: En wie zijn de grote concurrenten? Ghana?
2: Ghana, de Italiaan Ghana en Kung. Kung is ook een hardrijder.
0: Wat denk jij, Anke?
3: Ik denk dat Eddy Merckx gaat winnen.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Maar niet alleen dat, wij houden ook van Tien om te zien.
1: De 10 om te zien top 30.
0: Hey, vanmiddag ga je die kunnen beluisteren bij Joe. 10 om te zien top 30. Want op vrijdag 13 november brengt 10 om te zien to the 90s meer dan 20 iconische Vlaamse artiesten samen in de AFAS Dome voor een groot meezingfeest. Tom en Jarne die gaan in de pauze draaien en ik mag het voorprogramma draaien. Dus ik heb er ongelooflijk veel goesting in. En artiesten, ik noem er maar een paar. X-Session, Lux Steno, Leopold 3, Celine Herman, Sam Goris, Good Shape, Pop in Wonderland, Bart Herman, Anana Dante, Bart Keil. Ze staan allemaal op dat affiche en jij kan erbij zijn.
2: Ja, je kan er zeker bij zijn. Vandaag kan je in elk programma tickets winnen, een duo-ticket. En bij Tom en Anne de Baselier kan je zelfs elk uur een duo-ticket winnen. Oh. Hoe gaan we dat doen? We gaan altijd hitster spelen. Dat is echt een hitsensatie tijdens elk weekend in de Ardennen met de vrienden. Ja. Hitster is een heerlijk spelletje. Dus we gaan zo meteen 3 fragmenten van 10 om te zien liedjes laten horen. Dat kan echt uit elk tijdperk zijn, hè, van begin tot einde. En de bedoeling is dat jij de liedjes in de juiste volgorde zet. Dus van oud naar nieuw. Of ik kan beter zeggen, van oud naar minder oud. De namen van de 3 artiesten, die hebben we nodig.
0: In de juiste volgorde.
2: In de juiste volgorde.
0: Oké, hier komen de 3 fragmentjes.
2: Kom maar.
0: Nadenken welk jaar. Uit welk jaar zou dit komen? De oude man in de zee. En dan moet je de naam van die artiesten bijhouden. En dan dit ook. Ah, dat is wel oké, okay, alright. Je kent het wel. Je kent de groep nou wel.

0: gaat gebeuren deze middag.
1: De 10 om te zien, top 30, yeah. Met Tom de Kok.
0: Gaat gezellig zijn, niet alleen Tom de Kok, maar ook Anne de Baatselier. Ah, dat is voor vanmiddag, dat gaat heel tof zijn. En 13 november in de Avasdoom, met al die artiesten erbij en met misschien ook daar de enige echte...
2: Lisbeth Tijls. Goedemorgen, Lisbeth.
3: Goedemorgen.
2: Zeg eens even de juiste volgorde van de fragmentjes, ons zitsterspelletje.
3: Ik dacht, als ik het goed ben, Dana Winner, Def Dame Doopt en dan Soul Sister.
2: Dat is Def Dame Doopt, Dana Winner en Soul Sister, maar je hebt het wel goed, je hebt het goed gestuurd.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, want
0: niet veranderen van parcours.
2: Nee, nee, nee, je hebt het goed gestuurd, echt waar. Maar ja, ik zie in de Joe-app dat jij van 1990 bent.
3: Ja, klopt.
2: Dus ja, want ik was 12 toen Def Dame Doopt een hit was, jij was 2 jaar. Want heb jij 10 om te zien, heb je de schade later ingehaald, Lisbeth?
3: Ja, bij de originele aflevering was ik nog heel klein. Ja, nee, geboren. Maar dan achteraf is er zo'n programma gekomen een paar jaar geleden om dat terug te kijken naar Tien om te zien.
0: Ja.
3: Met jullie er dan bij en Sam Corris en zo, die allemaal kwamen uitleggen over liedjes. En ja, daar heb ik dan heel veel liedjes in opnieuw ontdekt, of die ik dan wel kende. Maar dan dacht ik van wie het was of zo.
2: Oh, leuk. Ja. En wie herinner je je? Is jij nog van de Tien om te zien periode? Wanneer ben jij dan ingehaakt?
3: Ah, ik herinner me K3, maar dan was ik alweer wat iets groter. Want ik denk dat ik toen ongeveer 7, 8 jaar was.
2: Ja.
3: Maar dan, ja, wie herinner ik nog? Ik denk een Dana Winner, want ons mama hoorde die ook graag.
2: Ja.
3: Dat is ook een Jean Thomas. Ja, ja, een beetje van alles. Sergio, want die is dan niet zo... Allee, of Stanley was niet zo ver van mij om. Dus ja.
2: Ah ja, maar Touch of Joy. Een Taste of Joy.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja. Oké, ah wel. Lisbeth, we zien jou heel graag vrijdag de 13e. Dat gaat een topdag worden in de AFAS-Doom. Een duo-ticket krijg je nog van ons. En trouwens, elke dag, in elk programma kan je een duo-ticket winnen. En bij Tom en Anne de Baatselier kan je elk uur een duo-ticket winnen.

0: Het cijfer van de dag.
1: 1%
2: is zo.
1: Is er iemand in de studio? Is er iemand?
2: Ik weet niet of er iemand in de studio is. Ik denk het. Ik ga vanuit van niet. Maar 1% is het.
1: Maar, wacht hè. Maar wil je het zijn? Of vind je het niet fijn om het te zijn?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet of je het wil zijn, maar je bent het.
1: Word je zo geboren?
2: Ik denk dat, dat is ook een goede vraag. Dat weet ik niet. Je moet ook aan iemand vragen.
1: Het is niet zo linkshandig of zo, hè?
2: Ja, het is wel iets zo. Ja, het is, maar er zijn er natuurlijk veel meer.
1: 1%.
2: Hè? Het is 1%. Weet je ook dat we een paar weken geleden hadden over mensen die rood zijn, die roodharig zijn? Dat was 2%.
1: Schele ogen. Schele ogen.
2: Niet schele ogen.
1: Flaporen?
2: Niet flaporen. Nee, nee.
1: Albino?
2: Het is 1%. Het is ook niet albino. Dat denk ik ligt nog een stuk lager.
1: Ligt het aan de chromosomen?
2: Dat weet ik niet of het aan de chromosomen ligt. Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Dat
1: maar
2: is
1: kennen wij iemand persoonlijk die het is?
2: Om heel eerlijk te zijn, denk ik in mijn vriendenkring iemand te kennen die het wel is. En eigenlijk hebben we dat gesprek wel eens gehad. En die zegt, ja, nee, dat is zo.
1: Een blauw en een groen oog.
2: Nee.
1: Verschillende kleuren.
2: Nee.
1: Zie je het uiterlijk?
2: Je ziet het niet uiterlijk.
1: Nee?
2: Nee. Het is iets...
1: Inwendig, in je lichaam.
2: Het is iets, ja, dat die mensen... Dat
1: 11
2: die
1: tenen.
2: Hebben? Nee.
1: Maar wacht.
2: Dat is toch niet 1%. Nee.
1: Wacht. Nee, dat is 20%. Nee. Maar geef een kleine tip nog meer. Is het zoiets zo van... Dat je van iets meer hebt of minder?
2: Je vindt het curieus. Het is zoiets waar als je het gesprek straks gaat horen, ga je zeggen van, allee zeg, ja. En hoe doe je dat dan in je leven? Hoe ga je daar dan eigenlijk mee om? Wat is dat eigenlijk? Hoe kan je dat een plaats geven? En is het iets waar je last van hebt inderdaad?
1: Of met je nieren.
2: Het is niet met je nieren.
1: Teelballen.
2: Nee, dat is allemaal niet. Nee. Moeilijk, hè?
1: Ja, een ander lichaamsdeel.
2: Ja, maar het is echt iets... Het is niet een karakterding, maar het is wel een soort van...
1: Eigenschap. Of zo doof of blind of zo.
2: Of ontbreken van een eigenschap. Het is niet echt fysiek.
1: Geen empathie. Maar dan kun ik jou interviewen.
2: Man, nee, zo. Ik heb wel empathie, wat is dat nu? Allee, kom aan, probeer eens even mee te raden. Anke geraakte niet vandaag.

0: 1% heeft schrik van te gaan werken.
1: Dat zijn er meer, vrees.
0: Marleen zegt, twee baarmoeders.
1: Ja, oeh. Ja,
0: bestaat dat überhaupt?
1: Maar zo'n dingen gaan bestaan, hè, mensen die van sommige dingen twee hebben. Maar dat gaat niet 1% zijn.
0: Vanessa zegt, geen fantasie, dus aseksueel. Steven zegt, mensen die twee hersenhelften gebruiken, van die hoogbegaafde mensen.
1: Ja.
0: En PS, sommigen gebruiken zelfs één helft niet eens. Sammy zegt, een zevende zintuig, die dat toch beweren. Ja, dan kom je van alle dingen binnen, zelfs Gilles de La Tourette. Dat is zo, hè.
1: Ja?
0: Van alles zeggen, een hermafrodiet.
1: Oké.
0: Okay. Komt ook heel vaak binnen.
1: Dat zijn mensen die geen twee geslachten hebben eigenlijk.
0: Ja, geen reuk.
1: Ja.
0: Daltonisme.
1: Wat is daltonisme?
0: Een kleurenblindheid.
1: Is dat een kleurenblindheid, daltonisme?
0: Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ah, dat wist ik ook echt niet.
0: Hoogbegaafd, hoogsensitief, autisme komt hier allemaal binnen. 1% de supporter van Club Brugge.
1: Nee, dat zijn er meer.
0: 1% gelooft in de Belgische politiek. Dat vind ik veel.
1: Het zat er wel ergens tussen.
0: Is dat ertussen?
1: Het zat er echt wel tussen.
0: En had ik het al gezegd?
1: Ja, maar je ging er heel vlotjes over.
0: Kleurenblindheid is het.
1: Nee, je ging er zo over.
0: Een groen en een blauw oog.
1: Nee, maar oké, je moet niet alles opnieuw gaan herhalen. Hè. Het is aseksueel. En dat betekent 1%. Maar ja, oké, want we zijn van alles. Hè. Tegenwoordig, dat mag allemaal, is allemaal goed. Je bent hetero, je bent homo, je bent lesbisch, je bent... maakt niet uit, je bent fluïde, je bent biseksueel. Ja. Dat is echt aseksueel zijn.
0: Dat gaat een super interessant gesprek zijn. Is dat met Chloe de Bie dan?
1: Het is met Goede Liekes.
0: Ah, met Goede Liekes.
1: Ja, we gaan Goede Liekes. En die gaat het uitleggen of dat echt, hoe dat wetenschappelijk komt. Ja. Dat mensen echt werkelijk zeggen, ik voel me niet ziek, ik voel me oké, ik voel me gezond, maar alles wat met seks te maken heeft, interesseert mij gewoon niet.
0: En dan kan je voor jezelf uitmaken of het inderdaad dat is, of dat je gewoon altijd stikkepot bent.
2: Ja. Vanavond bij VTM zien we oude bekenden in de derde auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 is Keanu Reeves heel veel geld waard in John Wick Chapter 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een kraan die lekt.
9: Een degel met een barst.
10: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
11: Het is tijd voor...

0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Joe Gold.

0: Niet over frietjes, het gaat over 1% van de bevolking die aseksueel zou zijn. Dat betekent, als ik het, ja, allez, dat zou de definitie zijn, dat ze weinig of zelfs geen seksuele aantrekkingskracht voelen. Tenminste, zo heb ik het opgezocht, maar we hebben seksuologe Goedele Liekes aan de lijn.
1: Goedemorgen Goedele, wat een interessant...
2: Goedemorgen allemaal.
1: Interessant onderwerp op een vrijdagochtend, hè? Aseksualiteit. Dat is ook zoiets dat nog altijd een beetje taboe is. Zo van, ja, bestaat dat echt dat mensen gewoon... Want ja, wij hebben allemaal vaak geen zin omdat we te moe zijn, te veel stress. Maar bestaat dat echt dat je dat gewoon nooit hebt?
0: Dat je het bent.
2: Ja, zeker. En dat is het grote verschil met zo'n tijdelijke dip, hè, van te moe of ruzie gemaakt of gewoon ook, kan ook biologisch tijdelijk een dip zijn. Dit is echt een seksuele oriëntatie. Dus dat is een vaststaand iets waarmee je geboren wordt, zeg het maar. En het zijn mensen die weinig of nooit zin in seks voelen, die zich... Ja, die doen het soms wel, hè. Maar ze voelen er niks fijns bij. En ze voelen zich niet aangetrokken. Ze doen het om bijvoorbeeld... Ze hebben soms een relatie, hè, om hun partner tegemoet te komen. Maar ze hebben er zelf nooit zin in en ze voelen er ook niks fijns bij. Dus ja, dat is een groot verschil. Hè.
1: Krijgen die dan wel ook... Ja, die krijgen dan ook geen hoogtepunt. Die komen daar niet toe.
2: Ja, jawel, dat zou wel kunnen. Die kunnen wel een hoogtepunt, maar die... Ik bedoel, dat is dan puur fysiek, het samentrekken van spiertjes, zeg maar. En daar houdt het dan bij op.
0: Ja.
2: Ik bedoel, stel dat je daar, als ik het nu heel plastisch zou zeggen, stel dat je daar met een toestel... Je kan wel, dus biologisch, want dat is inderdaad wel een belangrijke vraag. Biologisch is daar niks aan de hand. Biologisch werken al die organen zoals ze moeten werken.
0: Okay.
2: Dus daar kan ook wel een hoogtepunt uit voortkomen.
1: Ja,
2: maar ze voelen daar weinig bij en ze voelen zich niet seksueel aangetrokken. Vooral naar anderen. Want er zijn er ook wel die wel met zichzelf seks hebben, om het zo te zeggen. En het is ook nog een groot verschil met bijvoorbeeld het celibaat of bewuste onthouding. Waarbij, en zoals we weten, zijn bij die geestelijke niet zoveel aseksuele bij. Hè.
1: Dat
2: is een,
1: dat is, weten we wel allemaal.
0: Dat is inderdaad ja. Waar. Ja.
1: Maar goed, en is dat dan...
2: Dus dat is een keuze daar dan, hè. Dus dat even nog eens iets
0: ja,
2: anders.
0: Is anders ja,
1: maar
0: ja.
1: Is het dan vooral bij mannen of vrouwen, of maakt dat niet uit?
2: God, dat weet ik niet eigenlijk, maar dat zou ik eens moeten opzoeken. Mijn inschatting, spijtig genoeg, is toch om te zeggen dat het meer bij vrouwen zou voorkomen.
0: Ja.
2: Maar daar heb ik eigenlijk geen cijfers over gevonden. Trouwens, die 1%, dat is waarschijnlijk een onderschatting. Dus ze moeten daar nog veel meer onderzoek naar doen. Naarmate dat die term meer en meer bekend raakt, zijn er natuurlijk meer en meer mensen die zich daarin herkennen. En stijgt dat cijfer natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Onderzoek je iets wat weinig of niet bekend is.
0: Ja, klopt.
2: Dus,
0: maar er zou ook een verschil zijn tussen aseksueel en aromantisch.
2: Ja, aromantisch. Ja, op zich zegt het dat natuurlijk al. Bij het ene gaat het echt over weinig of geen zin verlangen naar seksualiteit. En bij anderen, die hebben vaak wel seksualiteit, maar dan weinig of geen verlangen echt naar een romantische relatie, naar verliefdheid. Die voelen die verliefdheid niet.
0: Ja.
2: Die kennen dat niet.
0: Ja, en sommigen hebben beide. Hè? Dus die denken echt, laten we maar op mijn eentje zijn. Ik heb het allemaal niet nodig. En ik kan er ook mee leven. Hè? Het kan ook fijn zijn als je er zo in zit, toch?
2: Ja, als je dan voor jezelf zo happy mee bent. Ja, wie zijn wij om te zeggen, je moet en je zal seks hebben. En je moet en je zal een relatie met iemand aangaan. Dat moet niet.
0: Ja.
2: En dat is net iets minder dan de helft inderdaad. Die ook aromantisch is. Ja.
0: Ja, dat is dan 0,5% van de bevolking. Hè. Ik heb wel zo'n kameraad die zei, maar ja, vraag me dan niet meer naar. Ik hoef het echt niet. Ik ben content zonder het. Moet
1: er, is,
0: niet.
1: Er is nu ook iemand die via de Joe-app stuurt. Ik ga haar naam niet zeggen, maar het is een vrouw dus. Zegt, ik wil echt anoniem blijven, maar ik ben aseksueel. En voor mij is dat inderdaad een heel groot taboe. En het zorgt voor heel veel eenzaamheid in mijn leven.
0: Okay.
1: Wel heel erg als je...
2: Ja, want Sven, dat is nog iets anders dan die vriend van u die zegt van ja, maar het hoeft niet meer. He, want
1: ja.
2: het is echt een seksuele oriëntatie. Zoals
0: ja,
2: je
0: ja.
2: zegt, ik voel me aangetrokken tot mannen, ik voel me aangetrokken tot vrouwen. Ik voel mij tot niks aangetrokken.
0: Ja.
2: Tot niet tot anderen. Want soms wel, he, zoals ik zeg, je hebt een groot deel die dan wel zichzelf
0: nog
2: lekker vindt, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja. Alright, ja, maar weet je, goed, dat elke keer hoe ouder je wordt, hoe meer je toch doorhebt dat de mens een complex wezen is en in vele
1: ja.
0: vormen en formaten is gegoten. Hè. Dat is toch bijzonder. Hè.
2: Ja, en zeker in seksualiteit zijn er zoveel verschillen. Wij vinden het maar normaal dat we 26 soorten van koffiedrankjes hebben. Maar bij seksualiteit zou iedereen hetzelfde lekker moeten vinden.
1: Maar goed dat jij er bent.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
6: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
5: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizele in West-Vlaanderen is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanmorgen met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam, dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Duizenden leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee met de jaarlijkse strapdag. Dat is een dag waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Het maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar. In heel Vlaanderen zijn er vandaag activiteiten gepland. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
7: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
5: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn, want hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in die Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
8: €500 harde cash winnen. Dat kan over een uurtje, over drie kwartier eigenlijk, bij ons bij Joe. In onze quiz, onze actualiteitsquiz, niet lullen, gaten vullen. Je weet hè, als wij die inschrijvingen openen, dat is zoals Tomorrowland en Kazoo-kampjes. Niet normaal, dan ligt de boel hier plat. Maar we gaan het toch weer doen. Ik tel af. 3, 2, 1, go!
4: Dit is Joe Gold.
9: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
9: 70s

0: zag iets passeren gisteren op Instagram. Het is van Jade Bintjes. En je weet, ik ben een grote fan van Jade. Ik vind die zo grappig. En Jade had iets over corona. Over corona.
1: Oei.
0: Ze leidt het ook in met corona weten dan nog. En het heeft mij getriggerd, niet normaal. En ik hoorde haar, ze heeft iets gedaan tijdens corona, toen ze zo'n prik moest gezet. We moesten allemaal een prik gezet worden. Weet je nog, een vaccinatie. Ah. Verplicht. Of je werd uit de maatschappij geschopt.
1: En je was een moordenaar.
0: Je was een moordenaar.
1: Dat was je.
0: En Jade, die vertelt daar iets over. Het zal wel een mop zijn. Maar ik vond het zo goed. Ik denk, Jade, als jij dat echt gedaan hebt, terwijl die prik werd gezet en terwijl dat zat te wachten, we moesten 15 minuten wachten, weet je nog?
1: Dat is natuurlijk, hè.
0: Als je dat echt gedaan hebt, Jade, en zelfs als je niet echt gedaan hebt, de mop is fantastisch. Je bent een heldin. Je was dat al, maar dit vind ik, die humor, luister eens. Ze zegt eerst, weet je nog wat dat is, corona?
2: Corona, weet je dat nog? Dat lijkt toch super lang geleden ondertussen. Dat we allemaal ons vaccin moesten gaan halen. En dan na die prik nog een kwartier op dat stoelje wachten voor de mogelijke bijwerkingen. We waren toen bezig met mijn oud speelgoed op te ruimen. En ik had zo'n dino gevonden met een lange rubberen staart. En dan liet ik die zo van boven uit mijn broek hangen. En dan zei ik tijdens dat kwartier, meneer, is dat normaal? Dat is toch super grappig, dank u wel.
0: Ja.
2: Die mens kon daar niet mee lachen.
0: Ja. Ik vind dat super grappig. Ik vind dat super grappig. Dat je daar zit met al die vrijwilligers die dat hun best hebben gedaan, ik weet het wel. Maar ook zo deden als ze plotseling van de militaire politie waren. Want ho, ho, ho, zouden ze op minuut 14 naar binnen zijn gegaan, naar buiten zijn gegaan. Kon je doodvallen. Ja, en dan zei je dat zij zo met zo'n dino daar.
2: Ja.
0: Is dat normaal, meneer? Ik vind het grappig.
1: Je zou bijna terug corona willen om dat ook na te apen.
0: Nee, mijn bouwde uitspraak toen ik dat zat te bekijken, dan ging dat in mijn hoofd en dan dacht ik, wel, hè, maar nu dit is de bouwde uitspraak, als we dat nog een keer voor hebben, zo'n pandemie, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee.
1: Hou Jacques.
0: Ik doe niet meer mee. Ik ga niet meer doen. Dat wij, weet je nog, destijds, dat wij dus als mensen op bezoek kwamen, mochten ze alleen in de tuin en ze mochten geen pipi gaan doen. Weet je dat nog?
1: Ja.
0: Ze moesten gewoon.
1: Behalve als je dan in de bubbel zat, was de mensen in de bubbel.
0: Mama, een toestand. Ja, dan hadden we een keer bubbel, dan hadden we geen bubbel. Och. Toen moesten we ontmaskeren.
1: Ik zal de boomer in mij dan ook maar eens even loslaten. En die oude mensen daar aan de zee, wat niet op dat bankje mochten zitten.
0: Oh, want we
1: weet je nog, die van beboet werden.
0: Maar in elk geval, nooit meer, hè, jongens. Nooit meer en meer. En ik was een fanatieke, hè. Ik bedoel, ik was echt heel fanatiek.
1: Je haatte mensen die de regels niet volgden.
0: Ja, en ook op Instagram en meedoen aan de campagnes van de overheid. En
3: Sven, als binnen 5 jaar het volgende virus komt, dan zit jij vol om de doelgroep, hè. Dat besef je toch. Ja.

0: options.
1: Allee, de US of A.
0: Ja.
1: De moeite zeker.
0: Oh, dat is echt crazy.
1: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
0: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
0: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
1: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
0: Nee, gemist.
1: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
3: Humo!
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
5: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: Zeg, we zitten zo bijna aan het einde van de week. Nog anderhalf uur zijn we bij jullie. We moeten even een update geven van dit hier.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, we zijn dat dit seizoen aan het doen, beste luisteraars van de wereld. Eigenlijk is dat luisteraars helpen luisteraars. Want jullie zijn inderdaad supervriendelijke mensen. Als je iets kan doen voor een ander, doen jullie dat ook. Zo hadden we 2 weken geleden Tessa, die had allerlei, hoe heet het onkruid ook alweer?
2: Weet je Japanse duizendpoot.
3: Yes. Japanse duizendknoop.
0: Japanse duizendpoot. Nee. Maar onkruid dat heel erg woekerde in haar tuin, vlak rond haar nieuw gebouwde huis. Daar moesten geiten komen, daar zijn geiten gekomen. En de naam van die geiten gaat Anke wel nog weten.
2: Cutie en Strikje.
0: Ja, dat onthoudt ze dan
2: wel. Ja, dat is veel interessanter. Ja.
0: Dat zijn geiten van een andere luisteraar dus geleverd. En ze zijn aan het grazen, jongen, dat het niet normaal is. Dus dat was opgelost, dat probleem. Deze week ging het over koffiemokken, hè, Sander?
3: Ja, luisteraar Isabel was op zoek naar koffiemokken. Een zoon van een goede vriendin van haar. Zij wonen in Boston in de Verenigde Staten. En die is hier een tijdje komen studeren. En die heeft toen gedacht, ja, Amerika, dat is niks. Je moet daar redingen zijn. Dan komt je in Europa. Dat zijn prachtige steden. Ik ga die allemaal bezoeken terwijl ik hier studeer. En die ging dan overal zo'n kop meenemen. Kijk, zo'n koffiemok, zo I love Amsterdam, weet ik veel wat. Hij heeft er een hele hoop, maar een paar had hij er vergeten. En heeft die luisteraar Isabel oproep gedaan. We zochten kopjes uit Puglia, Italië, uit Madeira, dat is Portugal.
0: Ja, al 2 gevonden, hè?
3: En dan Barcelona. En ik moet zeggen, Limburg to the rescue, Anke, wij weten dat. Want meteen was daar luisteraar Malika uit Genk. Die heeft toch zo eentje uit Puglia thuis staan. Ik ga die... Nee, ze gaat nu naar Puglia, ze is nu daar en ze brengt die mee. En ik ga die volgende week donderdag oppikken daar in Genk.
0: Oké.
3: En Gert uit Hechtel-Exel, dat is die gemeente waar de militairen in de bomen hangen. Die heeft er eentje uit Madeira. En die mag ik gaan ophalen volgende week dinsdag.
0: Oké, okay,
3: dus die hebben
0: top.
3: We zoeken nu alleen nog iemand die zo heel af en toe zo eens naar Barcelona gaat. En
2: een,
3: vriend, dan zo...
2: een vriendelijke gast of zo. Die, maar die kennen wij niet, hè? Ja. Die kennen wij niet. Wie zou dat zo voor ons willen gaan halen,
3: Sander? Dat gaat goed komen. Niet tegen dinsdag, maar wel tegen eind volgende week gaat dat helemaal goed zijn. En die krijgen ook allemaal... al die mensen die kop hebben aangeboden, krijgen zo 2 van onze koffiemokken.
0: Ja, ja, in ruil. Als je je eigen mok afstaat, krijg je er in ruil. Inderdaad.
2: We zoeken nieuwe problemen. We zoeken nieuwe problemen. Hè? Want je weet, we hebben inderdaad de beste luisteraars van de wereld. Dat merken we nu al een paar weken op rij. Maar met welk ei zit jij? Wat heb jij nodig? Waar kunnen de luisteraars jou...

0: is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Badkamerrenovatie?
8: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
9: Happy bathroom to you.
8: Renoveert uw badkamer.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, maar mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. It's a
14: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Sven en Anke.
1: Het gaat hier over dat vette cash, beste vrienden.
2: Niet lullen, gaat te vullen.
1: Ja. 500 euro gaan we proberen weg te geven.
3: We spelen vandaag met Ismaël El Ayadi uit Kortrijk. Goedemorgen, Ismaël.
4: Goedemorgen.
3: Hey, je bent 40 jaar. Je hebt samen met je vriendin een nieuw samengesteld gezin. 3 kindjes. Wat brengt het weekend? Wordt het een wild weekend?
1: Een wild weekend.
4: Wild weekend zal het waarschijnlijk niet worden. De 2 kindjes waren deze week ziek. Dus we gaan zien inderdaad of dat ze 1 zaterdag of zondag wat genezen zijn. En indien ze genezen zijn, zien we wel wat de plannen worden. We zullen zien.
3: Ja, want het zijn jonge tieners, hè? Vertonen ze al pubergedrag?
4: Dat begint. Dat begint wel inderdaad wat pubergedrag te vertonen.
3: En vertel eens, spreken ze tegen of hoe uitzicht dat dan?
4: Voornamelijk dat tegenspreken. Anders zijn ze wel heel beleefd en vriendelijk, maar het is voornamelijk dat tegenspreken. Dat zijn die dingen.
1: Nou, allemaal gedaan.
4: Dat de
1: zoon
4: een beetje te laat op school was. Zo'n dingetjes.
3: Ja, maar je klinkt nog gelukkig. Je kan het nog allemaal aan. Het is nog allemaal oké.
4: Ja, dat valt heel goed mee.
1: Aan het voorbereiden voor iets, Anke?
3: Nee.
1: Ik zit maar met een dochter van 11 in huis. Hè?
3: Ja, en die spreekt nooit tegen Ismaël. Nooit.
4: Nee, maar kan dat geloven.
1: Ja,
4: is dat wel.
3: Ja. Dat is zo, meisjes zijn pittiger.
1: We gaan spelen, Ismaël, als het goed is voor jou. Ik ga allerlei berichten uit de actualiteit brengen. En jij moet zorgen dat je met een rijm dat afmaakt. Veel succes.
4: Ja,
1: daar gaan we. Oké, en snel, hè, want de jury is heel streng. Oké. Blunderdoelman is qua term toch wat te sterk, naar ons gevoel. Maar de nieuwe keeper van Club Brugge komt wel heel raar uit zijn...
4: Geen idee, die weet ik niet.
1: Uit zijn doel, hè? Dus naar ons gevoel.
3: Het moet rijmen. Doel.
1: Moet rijmen, hè?
4: Oké.
1: Ja, oké. Zet je scherp. Zal Remco Evenepoel dit weekend de Belgische supporters verblijden? En wordt hij voor de 4e keer aan elkaar wereldkampioen?
4: Veldrijden.
1: Remco Evenepoel, veldrijden.
3: Ik vind het een goede poging.
1: In september. Tijdrijden. Okay. In Canada.
3: Het is een sport niet.
1: Nee. Oké. Veel succes. Okay.
3: Is toch niet zo slecht? Ik
1: kom manke. Wie goed sport krijgt korting op groenten en fruit in de supermarkt, meer bepaald bij de...
4: Colruyt.
1: Ja, dat is goed. Oké. Rozeetjes, lange avonden en al in de zon. Ze hebben het gehad. 30% van de Vlamingen is de zomer blijkbaar... Zat.
4: Nee.
1: Ja, mensen willen naar de herfst. Ja, oké. De burgemeester van Houthalen-Helchteren verzamelt verkeersboetes, maar hij moet ze niet betalen, want hij is politiek...
4: Onschendbaar.

0: Dat is goed. Een parlementslid van Vlaams Belang was dan weer dik gescheten. Hij heeft tegen zijn zin 13 uur op het toilet
1: gezeten.
0: Ja, geen kwestie van cordon sanitair, maar god, het slot van het toilet was plotseling... kapot, hè?
1: Ja.
0: Kapot, hè?
1: Ja, kapot, ja.
0: Ja, ja, ja. Echt afschuwelijk, want hij had zijn smartphone niet mee. Ja, dan zit je in zo'n situatie echt serieus in de...
1: Purie.
0: Ja, dat is goed. Ja. Onze Waalse vrienden zullen er toch aan moeten wennen. Wij Vlamingen kopen 1 op de 6 huizen in de...
1: Ardennen.
0: Ja, en deze namiddag bij Tom de Kok. Ouderwets veel muzikaal plezier. Hij doet de 10 om te zien top 30 samen met Anne...
1: De Batelier.
0: Ja! Nog op het einde. Ja, dan...
2: Wow, amai, van herpakking gesproken, hè, Ismaël. Ik dacht in het begin, ja. Potverdikke toch, het gaat niet waar zijn, hè. Maar je hebt 6 juiste antwoorden gescoord.
0: Ja, toch nog.
2: Dat wil zeggen, ja. €300 om het weekend mee in te gaan. Hey.
1: Super.
2: Met 3 kinderen in huis komt je wel van pas, hè, die €300.
1: Ja, hé, dat klopt. Ja, dankjewel.
2: Maak er toch maar een klein wild weekend van, hè. Dag,
1: ja,
2: Ismaël.
1: Dat
2: tot de volgende keer.
3: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen. Dit is Joe Gold.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
5: Een goeiemorgen. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
6: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
5: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. 31 Vlaamse gemeenten moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze hebben van minister van Wonen Melissa de Prater een vrijstelling gekregen. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen omdat ze geen plaats hebben. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens minister de Prater mogelijk. Een vlucht van KLM is moeten terugkeren naar de luchthaven van Schiphol door een brandende powerbank. Het vliegtuig was onderweg naar Curaçao en was al boven de Atlantische Oceaan aan het vliegen. De bemanning kon het vuur wel blussen, er vielen geen gewonden. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
7: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man en balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
5: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
4: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
8: 70s
4: en mid.

0: Zegt, er is veel te doen vandaag in de krant rond Kotmadame Sarrafian. De echte reden waarom ze vervangen werd door Ingeborg volgens HLN, toch? Showbizjournalist Mark Koenegracht bij HLN, die vertelt vandaag in de podcast HLN Vandaag wat precies dan.
1: Een samenloop van omstandigheden, begonnen met de kanker die ze overwonnen heeft in 2024. En de start van de opnames in september vorig jaar leek alles koek en ei. Iedereen heel enthousiast, vol goede moed. Maar al snel bleek toch dat er vermoeidheid optrad, prikkelbaarheid, af en toe ruzie. Niet altijd akkoord met de vragen van de productie. En dat is iets wat langzaamaan geëscaleerd is. Dan kwam er een zware griep tussen. Doktersbriefje, nog een doktersbriefje. En plots was Barbara Sarrafian verdwenen voor een paar dagen. De VTM-bazen, de productie en uiteindelijk dan Barbara zelf zijn samengekomen. Hebben samen gezeten. En daar is eigenlijk beslist dat de stekker uit de samenwerking werd getrokken. Met wederzijds overleg. En dan is in allerijl Ingeborg Sergeant opgetrommeld. En is het programma verder gegaan met de nieuwe Kotmadame.
2: Oké, kan gebeuren. Hè. Als je het niet meer ziet zitten, dan moet je het ermee stoppen. Hè. Oh. Zo erg is dat nu ook.
0: Ja, we waren er ook niet bij, hè.
2: Nee, van wat? Maar omdat er ruzie is, ze suggereren dat er ruzie was met de productie.
0: Ruzies en onwerkbare sfeer, maar zo lopen nu nog meerdere mensen rond het bedrijf.

0: De 10 om te zien, top 30.
1: Oh, ik ben zo jaloers op Tom de Kok. Lieve Tom de Kok, liefste collega, jij gaat het leukste programma ever doen vanmiddag. En je bent ook nog eens Willy Sommers. Vertel eens, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag?
2: Wel, zoals je kan zien, ik heb mijn Amadee hier ook even boven gehaald. Ik mag daar wel niet aan likken naar het schijnt, want ik krijg daar kanker van, hebben ze mij in de jaren weg. Maar dus ik ben een gigantische, maar gigantische VTM-fan. Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht met 10 op te zien on repeat. En aangezien wij op 13 november een feestje hebben in het Sportpaleis, waar al Joe-luisteraars van harte op uitgenodigd zijn, 10 om te zien, Back to the 90s, The Party, waar nog tickets voor te koop zijn trouwens, met een gigantische lijst aan artiesten die daar komen optreden. Maar ik heb daar niet genoeg geduld voor, dus gaan we vanavond al eens oefenen.
1: Ja,
2: en gaan we dus de 30 meest succesvolle liedjes uit de hele 10 om te zien geschiedenis draaien. En het is de Jos van Oosterwijk Authorized Version.
1: Oh, wauw. Maar ben je het ermee eens met de Authorized Version? Had je zoiets van, oh ja, de Jos heeft echt alles erin gestopt wat er moest inzitten?
2: Het is een verrassende lijst. Er zitten ook wel een paar internationals in en zo. Want 10 om te zien, dat in ons hoofd, zeker in de jaren 90, is dat een soort van Vlaamse hoenpapa-kermis. Maar dat is die lijst zeker en vast helemaal niet. Dus die moet je straks ook ontdekken. Er zitten ook een paar misschien iets wat vergeten-achtige nummers in, waarvan je denkt van, oh, maar god, dat is waar, dat was een hit. Wat is daar nu nog mee gebeurd? En met die mensen gaan we ook eens bellen. Je komt bijvoorbeeld straks te weten hoe het nog gaat met Erik en Sanne, bijvoorbeeld.
1: Oh, ja. Oh,
2: wat is er met die mensen gebeurd?
1: Ja, Sanne is schooldirectrice, hè?
2: Ja, ja, voilà, kijk. We zullen eens vragen of het schooljaar goed begonnen is. We gaan ook bellen met Erik van Leopold 3 en met de boys van Good Shape. En ik krijg natuurlijk, gezelschap. Amai, ik ben daar nu al niet goed van eigenlijk. Ik ben een beetje zenuwachtig.
3: Allemaal de baaslee bedoel je?
2: Wel ja, dus maandag schoot dan ineens in mijn hoofd van ja, maar ja, wie ben ik om over 10 om te zien te praten? We moeten toch iemand hebben die daarbij was. En dan heb ik vol schroom naar Anne Baatselier gebeld. En dan moet je weten, Sven en Anke, die zit op dit moment, zit hij dus op het jaarlijkse internationale congres van lijmfabrikanten.
3: Wat?
2: In Londen. Ja, daar presenteert zij, die bijeenkomst presenteert zij, dat is haar job natuurlijk. En die heeft gewoon gezegd van, ja, weet je, ja, ik zit dan in Londen vrijdag, maar ik pak de eerste Eurostar terug na die conventie. En ik kan er tegen 5 uur zijn. Dus ze gaat het begin net missen, maar ze komt wel naar de studio.
3: Zijn ze tegen de gasten, sorry, ik kan niet blijven plakken. Want daar wel een beetje slecht viel bij die mensen, maar kom, ze komt.
1: Zeg maar Tom, want ja, wij zijn een beetje dezelfde generatie. Was jij ook echt een 10 om te zien kindje? Keek je daar ook altijd naar? Was je ook zo'n playbacker of niet?
2: Playbacker, dat nu niet zo heel erg, maar ik denk wel niet dat ik 1 uitzending gemist heb. En ik wilde ook echt heel hard Willy Sommers zijn. Niet voor het zingen, maar voor zo, ja, van de showtrap komen en internationale artiesten en sterren aankondigen en die bij Get Ready zijn. Dat was eigenlijk het enige wat ik wou toen ik zo jong was. Nee, ik vond vooral zo die glitter en glamour die daaraan zat. Eindelijk was er showbiz in Vlaanderen. En mensen kunnen zich dat nu niet meer voorstellen hoe triestig de jaren 80 eigenlijk waren. En dan ineens was er zo de jaren 90 en dan was alles Zino en Judy en neonlicht en het klopte. En ik vond dat was ook een familiemomentje ook wel, zo samen 10 om te zien. Kijk, ik ben nooit live op King Beach gaan kijken. Jij wel, Anke?
1: Uiteraard.
3: Ze woonden daar.
1: Uiteraard, meer bepaald. Meer nog, ik ben met de 10 om te zien trein van destijds van Genk naar Blankenbergen gegaan. En dan met heel de klas, een hele dag hebben we daar gestaan aan de King Beach. Gouden tijden.
2: Mensen weten dat niet meer, maar er werden dus door de NMBS echt speciale, in VTM-kleuren ingeklede treinen ingelegd. Hè. We moeten dat gewoon allemaal terug doen. Wat is het probleem eigenlijk? Waarom doen we dat niet nu gewoon terug?
1: Wij fixen dat, jong, voor volgende zomer.
2: We moeten dat fixen, ja.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van psychotherapie tot osteopathie, ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. helemaal wel zijn.
8: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
5: Een goeiemorgen. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
6: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is de partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
5: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost €10 en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels, op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
4: Dit is Joe Gold.
3: Met Carol Schmitz.
7: Goedemorgen.

0: Wat blijft hij toch aanstekelijk?
1: Joe Gold.
0: De Brooklyn Bronx en Queens Band en On The Beat. Een goede vrijdagochtend en welkom bij Joe Gold. Dit zijn tot 12 uur. De hits van Schmidt met onder andere The Sweet. Maar ook de Jacksons. En er is ook vandaag een nieuwe schatkamer rond 10:30. Het is 18 september en vandaag in het jaar 70 werd Jimi Hendrix een hemelse held. We zetten hem nog eens in de spotlight straks hier bij Joe Gold. Maar eerst nog Kate Bush. Joe Gold. There is the man with the child in his eyes.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Het geluid van de jaren 70 deed The Suite uit 74 en Fox on the Run. Ik draai 3 golden hits op een rij. Gilbert O'Sullivan met Claire. Je hoort ook de Everly Brothers. En nu de beroemdste cowboy, indiaan, bouwvakker, motorrijder, politieagent. Wat zat er nog allemaal tussen? Enfin, de carnavalsvereniging genaamd Village People.

0: Je hoort de echte Claire lachen op het laatste. Het was een soort een oppaskind. De dochter van zijn manager. En regelmatig moest hij babysit spelen. En we hebben er ook dat nummer aan te danken. Gilbert O'Sullivan.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: 18 september vandaag. Ik neem je mee naar 1970. Het Samarkand Hotel in Londen. Daar viel het doek voor Jimi Hendrix. 4 jaar in de spotlight, dat is alles wat hij kreeg. Maar zijn stempel op de rockmuziek is nog altijd niet uitgeveegd. Vraag het maar aan elke gitarist met een effectpedaal en een wilde droom. Wat Hendrix zo bijzonder maakte, ja, niet alleen zijn vuurwerk op het podium, maar vooral, hij kon geen noot lezen. Bladmuziek? Geen idee. Hij sprak in kleuren en met geluiden. Zijn gitaar was zijn stem. En zijn hits, zoals Purple Haze, Hey Joe en The Wind Cries Mary, blijven telkens weer nieuwe fans veroveren. Zelfs mijn buurman met zijn luchtgitaar kan dat bevestigen. Ondanks zijn korte leven kreeg Hendrix nadien wel de erkenning die hij verdiende, in 1992 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En Rolling Stone, het beroemde blad, riep hem uit tot de grootste gitarist ooit. Toch bizar, 27 jaar jong en dan al deel van die beroemde 27 Club, samen met Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Dat klinkt toch altijd als een droevige VIP-lounge, vind ik. Het begon allemaal met die Hey Joe. Wist je dat de titel eigenlijk verwijst naar de bijnaam die de Filipino's gebruiken voor Amerikanen? Na zijn legerdienst speelde Hendrix trouwens als achtergrondmuzikant. Maar in een club in Greenwich Village zag iemand van de Animals, Chas Chandler, hem spelen en die wist meteen, deze man heeft iets bijzonders. Jimi Hendrix, autodidact, pionier en zonder twijfel een van de kleurrijkste notenlezers ooit.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: treasure you. Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja! Yeah.
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
13: Go Yellow!
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
16: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
17: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
18: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
17: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
18: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
17: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
18: Humo!
19: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
22: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

Jimmy Helms, man met een straffe carrière eigenlijk. In de jaren 90 werd hij razend populair als de leadzanger bij London Beat, met toch een aantal grote hits. Maar in de jaren 70 was hij er ook al bij met Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. Best uit de 60s, 70s en meer. Dit zijn de hits van Schmitz bij Joe Gold tot 12 uur. Met nu Michael en zijn broers.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
4: Oh.
5: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend!
6: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Stage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Collega's!
7: Naar Gamma!
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen, zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
12: Oké.
13: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
17: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
18: Een goeiemorgen. Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen, is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cyberaanvallers. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn het er bijna 500. Mechel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
19: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
18: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droger en 19 graden.
17: Dit is Joe Gold.
20: Met Carol Schmidt.
21: Goedemorgen.

denk dat bijna alle vrouwen het graag horen, dit. Oh Pretty Woman en Roy Orbison. Joe Gold met straks The Rolling Stones, Chic en Elton John. En nu herinneringen aan de jaren 70. Dit is Bobby Vinton en Sealed with a Kiss. Good morning.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Belorta.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

60s draaiden ze niet rond de pot. Let's Spend the Night Together en The Rolling Stones bij Joe Gold. Straks met Peter Frampton en ook Roxy Music. En nu het prachtige Love Don't Live Here Anymore. Dit is Rose Royce.

0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: zombie?
1: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
3: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: De Misty Dutchess van Connections.
7: En, hoe was Thailand?
8: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
7: Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
8: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
8: Ook gemist.
7: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
8: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
7: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat zijn een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
16: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
15: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 2.850 euro terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
17: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
17: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
19: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
18: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
20: Recupel.
21: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
24: Alleen maar gold.

Steely Dan en Ricky, don't lose that number. Joe Gold zometeen met Astrid tussen 12 en 3. En straks is er uiteraard ook Ronnie Mosseuse. Die bouwt hier op vrijdag altijd een lekker feest met Ronnie's Retro 5. Ik wens je nog een fijne vrijdag en vooral een heel tof weekend. En graag tot aanstaande maandag. Want dan zijn de hits van Schmitzer terug tussen 10 en 12. Dit zijn Carpenters.

0: is eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
8: Een goede middag. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
9: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden, maar mocht dat niet het geval zijn of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
8: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
10: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
8: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishing-mail heeft gekregen, is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goestes van de Belgische MMA-federatie.
11: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
8: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
7: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Hela, goeie vrijdagmiddag denk ik dan. Met CCR er ook weer bij. En Have You Ever Seen The Rain? Zeer welkom hier bij Joe Gold. Met niks dan goeie golden hits. En daar komt meteen zelfs applaus aan te pas. Ook wel omdat we hier met de King of Rock'n'Roll zitten. Elvis Presley, I Just Can't Help Believin'.

comeback hier bij Joe Goldman. Bijvoorbeeld voor muziek nog van Leo Sayer, Don Rosenbaum, David Bowie, D-Barge. Zometeen al met dat nummer dat lijkt te komen van een of ander tropisch Caraïbisch eiland. Maar het is gewoon Amerikaanse R&B eigenlijk, die band hoor. D-Barge met Rhythm of the Night. Naar een van de schoonste nummers toch wel hoor. Met dank aan de zeer fijne stem van Paul Carrack, die je ook nog kan kennen van bij Mike and the Mechanics en Squeeze. Maar hier dus Paul Carrack bij Ace en How Long?

0: Zometeen is het dan zachtjes meegesleurd worden door David Bowie, die uiteindelijk uitbarst van de passie in Heroes.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
9: Zeg, steenheel of toch barbecue straks?
8: Je familiefoto's?
9: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
8: De buren?
10: Zeg, is dat een hert?
11: Nee, dat is een everzwijn.
8: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
12: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Alleen maar golden hits
19: uit de 60s, 70s en meer.
18: Dit is

Holly Snog, he ain't heavy, he is my brother. Goedemiddag op deze vrijdag. Dat vooral ga je voelen ook met deze plaat hier van Leo Sayer, waar ook drummer van Toto, Jeff Porcaro, aan meewerkte, net zoals gitarist Ray Parker Jr. Je hoort ze spelen hier in Thunder in My Heart van Leo Sayer.

Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water. En wie weet zit het er volgende week toch nog even in, want er wordt ons toch zo'n klein nazomertje beloofd. Met temperaturen tot 23 graden. Ik vind dat zeer aangenaam. De winterkleren, ze hoeven nog niet allemaal terug boven gehaald te worden. Andrew Gold is dit nu. Never let her slip away.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Dit is Joe Gold.

Mrs. Robinson, Simon en Garfunkel. Het wordt hier zo meteen bijzonder intiem. Het is het moment om een klein beetje dichter bij elkaar te kruipen als je Van Morrison hoort met Crazy Love. Zo meteen na OJ's nog en Backstabbers.

1974, Crazy Love van Van Morrison. En de film The Towering Inferno uit 1974, ik heb hem eigenlijk zelf nooit gezien, maar die is wel belangrijk, bijzonder belangrijk geweest zelfs voor deze song hier. Want die wereldberoemde kreet Burn Baby Burn, die werd eigenlijk volledig geïnspireerd op die brandende wolkenkrabber uit die film dus. Disco Inferno is dit nu van The Tramps.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ook wel de kinderbijslag genoemd. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
3: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
2: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is.
4: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden, maar mocht dat niet het geval zijn of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
2: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En sport. In het voetbal heeft bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekendgemaakt voor de Nations League. 28 spelers in totaal, onder wie Mika Gods, Romeo Lavia en voor het eerst Jari de Busser en Kiriani Sabbe. Ook vaste waarden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn geselecteerd. Je hoort van Bommel.
5: Het is niet zo dat ik hem altijd zal gebruiken, omdat we ook 4 wedstrijden spelen. Dus dat Romelu kwaliteit heeft en dat hij bij Fenerbahce dat hij heel even moet wachten. Dat is logisch. Hij komt bij een nieuwe club. Daar spelen spitsen, maar hij krijgt zijn tijd en ik ga ervan uit. Tenminste, ik geloof wel in hem dat hij er ook wel minuten gaat maken dat hij weer aan de basis komt.
2: Jurrie Tielemans blijft kapitein. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Met die woorden denk ik wel dat je welkom mag voelen hier bij Joe Gold. Sunny, Boney M, goedemiddag. Welkom nog steeds dus hier bij Joe Gold. Waar ik nu Alan Parsons Project voor jou heb klaarstaan met Eye in the Sky. En dat is helemaal geïnspireerd op de beveiligingsmannen in Las Vegas. Die de verborgen camera's in het plafond ook effectief Eyes in the Sky noemden.

De liefdestrein die stopt hier nog niet hoor. Na Tense, you see the things we do for love. Van zometeen Randy Van Werben nog met Just When I Needed You Most. Nou, hier nog wat tempo op te drijven met Little Eva, The Locomotion.

0: Stel je voor, je zit midden in je eindexamens op je 18. Dat was in mijn geval altijd zeer veel stress wegens last-minute gedrag. Maar niet bij Dana. Die nam intussen ook nog eens even de tijd om het Eurovisie Songfestival te gaan spelen in Amsterdam en te winnen ook hoor. Ze komt eraan trouwens met All Kinds of Everything na Hot Chocolate. Everyone's a winner.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
11: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht
12: je
10: eigenlijk, ja.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Ah, dag juffrouw.
14: Hey.
13: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
14: Ja.
13: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
14: Oké.
13: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
14: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
13: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
14: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
13: Haha, jij bent een slimme.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
15: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
16: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
15: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
16: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
15: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
18: Chipolatas, klinkt goed hè.
17: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
19: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Weet je wat ik mis na de vakantie?
22: De zon?
21: Nee.
22: Het strand?
21: Nee, het comfort.
22: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Opendeurdagen van 7 tot 19 september.
21: Citroën.
22: Info en voorwaarden op citroën.be.
19: Zie het. Grootser!
23: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

Daarmee belanden we nog eens in Nederland met Lucifer en House for Sale. Straks de Rubettes erbij halen met Jukebox Jive. En hier dan de ontdekker van Elvis Costello. Dat is Niccolo. I love the sound of breaking glass.

0: effectieve onweerszone over het land met...
1: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wel.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Een kraan die lekt.
5: Een tegel met een barst.
4: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
5: Het is tijd voor iets nieuws.
4: Comfort.

0: wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnumfles champagne. Happy bathroom to you.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
12: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

Het zal dit jaar 20 jaar geleden zijn, op kerstdag dan nog wel, dat hij overleed. En soms denk ik dan, gaat hij ooit vergeten worden? Ik hoop het van niet, hè, dat zijn muziek blijft gedraaid worden. Wij doen alvast ons stinkende best daarvoor, hè, voor de muziek van James Brown er te blijven bijhalen. The Godfather of Soul met It's a Man's World.

Straks dan probeer ik hier nog muziek van People's Choice bij te halen met Do It Any Way You Wanna. Maar eerst plaatsmaken voor solowerk van Freddie Mercury. Dat kwam eraan te pas. Hij zag de opportuniteit toen zijn eigen band Queen even een break nam van het touren. En hij wou zeer graag ook deze song van The Platters coveren, omdat hij...

wel heel wat gelijkenissen zag met zijn eigen leven, met zijn eigen podiumpresences. En ik denk niet dat veel mensen dat zullen tegenspreken. Freddie Mercury nu en The Great Pretender.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
7: Oh.
6: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend.
6: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's!
9: Naar Gamma!
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
11: Oké.
12: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
15: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
16: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
17: Een goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En sport, bondscoach Mark van Bommel selecteert 2 nieuwe Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden. Doelman Yari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en Kevin De Bruyne.
18: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, dat staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
17: Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG. Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
16: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

wacht maar af dan. You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive. Blijf vooral plakken dus bij Joe Gold voor de beste golden hits die deze keer nog komen van Golden Earring. Jawel, we blijven in het thema. Maar Billy Paul mag ook al langskomen, net als Tom Jones nog. Green Green Grass of Home krijg je nu al.

0: Ik hoorde daar bijna een fietsbel in, maar het zal een xylofoon geweest zijn zeker. Ja, het is omdat het strapdag is vandaag. Ik heb zelf mijn kinderen vanochtend met de fiets naar school gebracht. Ja, het is strapdag, betekent dat kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school moeten dus. Wij blijven vooral gewoon even staan met Benny King, zo meteen Stand By Me.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
10: wauw!
9: Van Vibra.
11: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja, ja.
11: En zaterdag scoutsweekend.
12: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
11: wauw!
9: Van Vibra.
13: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: In de disco. Oh, oh, oh.
18: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
19: Draai een keer in het rond.
18: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Straks dan ILO met die plaat waar eens geen heel orkest aan te pas kwam. En dat was nogthans hun ding hoor. Don't Bring Me Down. Na de Belgische-Italiaanse Claudia Silva met J'ai pleuré.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust. It's a
1: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

down. Deal, doen we dat ook niet. ELO dus nog met Don't Bring Me Down deze vrijdag. Het vlotjes voorbij met Janice Ian zo meteen op post. Beetje bossa nova in die at 17. Nou, Billy Paul nog hier.

Ik ben al eens even gaan piepen naar die playlist dan van Ronnie Mossuze. En we zitten op dezelfde golflengte, hoor. Dat sowieso. Ik hoop dat bij jou ook net zo goed aanvoelt. Want het is met Elton John te doen, met Stevie Wonder, met de Beatles ook zo meteen. Dus ja, we gaan niet anders kunnen dan onze dansschoenen aan te trekken. En dus tot zo meteen ook op die dansvloer erbij. Het is voor straks allemaal na 3 uur. Na onder andere de Kinks nog en Waterloo Sunsets.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. In de zaak Gyron in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
2: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen. Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
1: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Gyron. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden 10.000 migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. In de buurt van Kiev in Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een industrieterrein. Nog 2 anderen raakten gewond. Na de aanval brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die zijn intussen geblust. Het is nog niet duidelijk welke wapens de Russen precies gebruikt hebben. Het Oekraïnse leger had eerder gewaarschuwd voor kruisraketten. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wel droger bij een graad of 21.
0: Dit is Ronnie's Retro 5.
3: Met Ronnie Mossuze.

0: Joe Gold. Ronnie's Retro 5.
1: Dankjewel. Welkom ook iedereen. Ik was een beetje laat. Mijn jingle was al begonnen en zo. En het programma was al begonnen, maar ik was er net nog niet. Maar nu ben ik er dus wel. Welkom op Ronnie's Retro 5 hier op vrijdag namiddag de zoveelste. Ik weet niet welke datum het precies is, maar dat is goed nieuws. Want dat betekent dat ik niet gestresseerd ben. Het is alleszins goed weer. En goed weer om te vijven, uiteraard virtuele vijf. Dat betekent, ik draai uiteraard allemaal dansmuziek. U mag dansen hoe u wil. Er is geen inkomen te betalen. Je mag gekleed zijn hoe je wil. En dat dansen hoe je wil, dat mag je echt letterlijk nemen. Ik bedoel daarbij, je mag dansen vanuit je bed. Je mag dansen vanuit de living. Je mag dansen op je werk, waar je je ook bevindt. Het enige waar ik restricties bij opleg, is het feit dat je niet mag dansen achter een voertuig dat je bestuurt. Vliegtuig, boot, trein, tram, metro en dat soort dingen. Ook in fiets, dat zou ik ook niet aanraden. Voor de rest is dus alles toegelaten. Welkom! En dan komt er niks. ja, dat ben ik weer. Hè. Dat is typisch ik. Voilà, we zijn bezig. Amai, zeg. de Belgische... de Amerikaanse variant van de Belgische Soul Sister. Daryl en Hout. Daryl Howe en John Oates. Of is het omgekeerd? Zijn Soul Sister nu... ik weet het niet.

Dat hadden jullie toch verwacht, hè? Zelfde groove, Stevie Wonder. Part-time lover. Ronnie's Retro 5.

Weet je wat ik vind? Dat een speciale dans te weinig aan het bod komt op de vijf. En dat is de line dance. Dus ik ga er een beetje verandering in brengen met deze.

0: country boy, yeah.
1: Even voor alle duidelijkheid, de country boy. Lijndansen hoeft niet meteen met country te worden vereenzelvigd. Er bestaat ook zoiets als de Ardag of de Dabke in Arabisch sprekende landen.

0: Mijn excuses dat ik er even tussenkom, Emmylou Harris, maar ik moet eruit voor reclame. Ik heb mij van tijd vergist. Sorry, tot ziens. En dan komt er weer niks. Was dat nu vergist?
1: Ja. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
9: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
8: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
9: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
8: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
13: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1.

Als u regelmatig luistert naar dit programma, dan weet u dat u moet vooral blijven dansen. Dat is het devies. Ik heb ook ontdekt dat ofwel mijn vinger iets te dik is voor het knopje dat ik altijd probeer in te drukken, of dat het knopje stuk is. Dat weet ik nog niet. Maar als het stuk is, ja, dan heb ik het vermoedelijk gedaan. Ik ga het nog uitzoeken. Maar ik heb nog een ander knopje, dus mogelijk gebruik ik dat. Sniffing the tears.

Misschien nog een handigheidje om te weten. Ronnie Schlettervijf, ik draai allerlei soorten muziek door elkaar. Als het maar plezant is, uiteraard. Dat is de bedoeling. Zoals deze. Niet schrikken, hè. Ja.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Een heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
9: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Ronnie's Retro 5.

0: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
7: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk ging het om een vergelding, omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
11: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
10: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets. 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Ciso Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.
9: Dit is Ronnie's Retro 5.
12: Met Ronnie Mossuze.
13: Ja, deze keer volledig aanwezig en paraat en al. Welkom!

Mocht u er nog aan twijfelen, dit was uiteraard het moment van de kuskusdans. Dat is een typische kuskusdans, vind ik. Disco Samba van Two Man Sound. Dat betekent dat het nu tijd is om slows te draaien. Bijvoorbeeld deze van de Beach Boys.

dat was bezwaarlijk een tegelplakker te noemen. Het was eigenlijk een walsken, hè. En je gaat daar meestal compleet mee uit een bol. Dus dat is niet, ja, verbindend qua dansen. Maar deze is een tegelplakker. Do That To Me One More Time, Captain and Tennille.

En dan heb je ook nog die slows waarbij je elkaar heel erg begint van links naar rechts te zwieren. De deze, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.

Tot slot, liever, heb je nog dit soort slows. Deze van Fleetwood Mac. Waarbij je als danspartner luchtgitaar kan spelen. Heel, heel gevaarlijk. Maar zo plezant. Niet Your Love So Bad. Of je gitaar. Maakt niet uit. Heel mooi om op te slowen.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ronnie

0: Voilà! Qua overgang kan dit wel tellen. We blijven in dezelfde groep. Dansen!
1: Dit is Joe Gold.
0: Jawel.
1: Vrolijk het weekend in met Ronnie's Retro.
0: Zeg dat wel.

dat is echt een oksel, ja, een okselvijverplaat eigenlijk. Deze ook, maar die ga ik niet volledig draaien, want die duurt een beetje lang. Blue Monday, New Order. Of New Order met Blue Monday. Je mag kiezen.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Too Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
1: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, het is webbroek teruggaan.
1: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. It's a
10: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Ronnie's Retro.

Amai zeg, Tavares, don't take away the music. Ik ben een beetje buiten adem. Zou dat door de leeftijd komen of door de geweldige dansmuziek? De twee misschien. Dit gaat gewoon verder op dezelfde beat. Hetzelfde tempo. Que será mi vida? If you should go, Gibson Brothers.

Wat ik daarnet nog wou zeggen, voor ik afgekneld heb door mijn eigen jingle, was dat Quincy Jones, het vorige liedje, dat was Quincy Jones zelf niet, die dat zong. Dit is dan Don Hartman, Relight My Fire!

kreeg net een plezant berichtje te lezen. Hoi Ronnie Mossuzie, ik ben heel erg super blij dat jij op onze digitale radio Joe Gold presenteert. Groetjes, David. En dan durf ik het nog verknallen. Bon, blijven dansen!

0: Zo, sorry, beste Candy Staten. Ik wou station zeggen. Ja, ik moet eruit, want een beetje reclame en dan het nieuws. Want de mensen moeten ook weten wat er in de wereld gebeurt. Je kan maar niet gewoon blijven vuiven, uiteraard. Dus sorry, beste Candy. Voilà.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt niet. Dat zou het nieuws moeten zijn.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: De Mistje Dutchess van Connections.
4: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
5: Tjoe, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
8: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan ons unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
7: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assize jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
9: De moeder blijft erbij dat dit hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
7: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
10: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor zelf al gespeeld in het Nederlands. Dat het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
7: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
6: Dit is Ronnie's Retro 5.
11: Met Ronnie Mossuze.
6: Ja.

Dit is Break My Stride. Van Matthew Wilder. One hit wonder zou je zeggen, maar je vergist je. Die man heeft bijvoorbeeld heel veel muziek geschreven voor de animatiefilm Mulan. Toch handig om te weten. Maar vooral dansen.

0: Dit is Joe Gold. Vrolijk het weekend in met Ronnie's Retro 5.
1: Ja, of vrolijk de week afsluiten. Misschien moet ik toch ook zo eens een jingle laten maken. Dat klopt toch ook, hè? Vrolijk de week afsluiten met Ronnie's Retro 5. Alleszins, het is Johnny Guitar Watson. A real mother for you. Ik heb nog een blij berichtje gekregen van Bieke. DJ Ronnie, heerlijke uitzending. Blij dat ik nog eens kan luisteren, wegens verlof. En een soort smiley. Ik ben ook blij. En ik dank vooral.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
4: Een kraan die lekt.
5: Een tegel met een barst.
4: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
5: Het is tijd voor iets nieuws.
4: Comfort en

0: champagne. Happy bathroom to you. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
1: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
0: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
2: Humo!
0: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
3: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
0: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
3: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
0: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Zie het.
4: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Ronnie's Retro 5. Met Ronnie Mossuze.

grappig als je op oudere leeftijd wat naar de muziek van vroeger grijpt en dan die teksten luistert. Dan heb je ineens door van, tja, wat ik vroeger daarbij verzon of dacht, klopt helemaal niet. Spank gaat inderdaad gewoon over, als je me graag ziet, doe me dan maar eens flink pijn. heb ik nu pas door. Kijk, is voor alles een leeftijd. Dit is Feel the Need. In me of in soul.

Dit is iets helemaal anders. Still the Same van Bob Seger. Ik heb dat nummer ooit eens toevallig gepikt op een plaatje dat in 2005 uitkwam. Ik heb samen met Mirjam Timmer daar een versie van gezongen. Enfin, gestolen versie dus.

0: moet misschien nog eens zeggen, vrolijk het weekend in met Ronnie Mosthuize. Of ik heb daar ook ik heb daar professionele jingles voor. Ik ga van de jingle overlaten. Come on, jingle.
1: Dit is Ronnie's Retrofit.

0: glas vervangt.
1: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
9: Ronnie's Retro 5.

Electricity, OMD. Moet een jaar of 10 geweest zijn? 12, ja, zesde studiejaar. 5, eerste 5. In de turnzaal met creppapier op de ramen. Deze Checkered Love van Kim Wilde.

Amai zeg, Tony Christie. Hey, is dit the way to Amarillo? Ik weet het niet. Het is alleszins, denk ik, toch de weg naar een vermoeienis of zo. Maar we zijn er nog niet. Ik heb nog een minuut of acht te gaan. En we blijven dansen, hè. Dat is de gewoonte. Is nu niet anders. Crocodile Rock. Elton John.

Okay, terwijl Elton John nog zijn laatste noten zingt, kan ik ook zeggen dat, dat ik nog één plaatje heb. En dat is het plaatje tot het gaatje. Dus ik draai dat volledig van het begin tot het einde. Zodat u zelf thuis uw bandrecorder kan klaarzetten. En dan als ik 3, 2, 1 start zeg, dan kan u dat opnemen. Of u kan het natuurlijk ook downloaden van het internet. Maar dat is niet, ja, dat is niet zo gezellig of zo. Eerst even vragen wat iedereen ervan vond. Hoe vonden jullie het? Okay. Heel het programma dus. Ja, dank u. En wat vonden jullie van de presentaties? Ook goed, okay. En van de techniek die ik vandaag gedaan heb? Niet zo goed. De techniek vond me niet zo goed. Ik kan daarmee leven, dat is geen enkel probleem. Alleszins, het laatste plaatje is er eentje om hoop te geven aan iedereen die het een beetje moeilijk heeft of zo. Je kan er ook op dansen. Alleszins, tot volgende week en bedankt voor te luisteren. Some things in life are bad, they can really

0: course, if they'll never make that money back.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
2: Wow.
1: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
2: wow.
1: Van Vibra.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Coffness. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Coffness is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
10: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurd.
9: Het protest verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten geen leerlingen in de bus en niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor, vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond.
11: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
9: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden. Maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets. Maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
8: Dit is Joe Gold.
1: 60s at 6.
8: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Wiener Berger.
1: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
0: Wiener Berger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
10: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja!
14: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
15: Ja!
14: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Alleen maar golden hits

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Jo, Gold. 60s at 6.
3: Alleen maar golden hits.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
2: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beesaert van de Gezinsbond.
3: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
1: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een tachtigtal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
4: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
1: Het protest verliep zonder incidenten. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen, op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en tot 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: 70s at 7.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Maar groeien, laat het gras maar groeien.
12: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
13: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de Ava's Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
18: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
19: Dit is 70s at 7. Joe.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het is British Week bij Mini, dus
10: keep left.
9: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
10: a blimey.
9: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
10: keep calm.
9: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, één keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus

0: Sompie,
1: kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
3: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
12: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
11: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En kunstschaatster Nina Pinzarone is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas 10e. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte. Pinzarone traint deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
10: Dit is Joe Gold.
13: Alleen maar golden hits
10: uit de 60s,
13: 70s
10: en meer.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

0: jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Alleen maar

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. Twee verdachten zijn opgepakt. De achtervolging begon in Berchem. Eerst via de E313, daarna op de E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor de achtervolging. Verkeershinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Loris Stuik van Bouwheer Landis.
2: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
1: De werken starten over een uur en duren tot 5 uur maandagmorgen. In Koersk in Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is de koeltoren van een kernreactor geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De reactor werkte op het moment van de inslag, maar er is geen brand uitgebroken. Het agentschap benadrukt dat aanvallen op kerncites onaanvaardbaar en erg gevaarlijk zijn. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assise-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
2: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde Renly Manuela opzettelijk, met kennis van zaken en bewust, de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Lore Stuik van bouwheer Lantis.
3: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
1: De werken starten nu ongeveer en duren tot 5 uur maandagmorgen. Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Hij haalt bijna 1/4 van de stemmen. Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken staat op 2 met 17%. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau is 3e met 6%. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Vlaams Belang blijft daarin de grootste partij van Vlaanderen en vergroot zijn voorsprong op N-VA. Door het voorzitter Tom van Grieken.
4: Deze peiling toont nogmaals aan dat de zoveelste peiling op rij deze regering geen meerderheid heeft. Zij komen er niet meer aan. Er is geen draagvlak meer voor de extra belasting die De Wever voorstelt. En die tendens die voelen wel veel langer in de samenleving. De regering De Wever werkt niet en werkt alvast niet voor de gewone Vlaam.
1: CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de 3e plaats. Aan Franstalige kant verliest de regeringspartij MR fors. De PS wint. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreem rechts in Frankrijk. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk staat Norwitz aan de leiding in de zevenkamp, voor Nafitiam. Vandaag stonden al 4 van de 7 nummers op het programma. Morgen volgen de laatste 3. Voor Tiam is het haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisenjury in Antwerpen beslist na bijna 9 uur overleggen. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreem rechts in Frankrijk. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbeeld.

0: onbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. Vier medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. Eén andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.